0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Die jouw stasie top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

0: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Dan wordt er ook ik huiver als ik denk aan jou, want liefde smelt me ook. En dan breekt twijfel door mijn waan dat jij elk één dag zal verstaan. En ik hoor nog steeds die

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: yo, Starseed.
1: Ik heb gespeeld op vaste landen, zelfs een eiland hier en daar. Mensen op mijn pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat, ook in Mosselbaai.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

En die tijd is zo 5 minuten na 6, ja. En dus donderdag, die 8e oktober. Iemand heeft gezegd, kan je geloven, dat is nou al die 7e, die 8e oktober. Waar gaan die tijd heen? Jelle, morgen Neil, morgen Philip, morgen Kathleen, morgen daar nog Kitty, morgen Kitty, morgen Treikie, morgen, morgen. Lekker jullie samen tot keier. Wilma Borman is ook daar zo. Jaku, keier ook lekker samen met ons. Baie dankie. En Ruan ook. En Corian Leroux is ook daar. Ja, lekker. Lekker om samen bij jullie te keier op hier donderdagochtend. Ja, als we dan ook zo'n beetje nou die bloed daar, die aarde krijgen. Nee, die sierstofbelaide bloed. Ja, dat is dat die lichaam een beetje of je lijf kan zeggen. Hey, wake up, wake up, wake up. Wake up, little Susie. Iets van die aard. Partij mensen hardloop natuurlijk 1500 kilometer. Ja, kerstfeest is op je draai. Nee, Neil, gaan weg, jij moet gaan, nou, gaan weg, gaan weg. Als jullie nou weet van kerstfeest, nee, kijk, ik overleef nu nog, of ik is nog steeds bezig om, financieel te herstellen na laatst jaar, of, en ik 6 jaar terug te kerstmis, nou, ja, weer met kerstmis. Ja, jullie, dit is om je draai. Maar nou ja, partij zoals ik net gesê het, partij mensen, alle Johan, morgen Johan, partij mensen harte bij 1020 miljoen kilometer, zo vroeg in die ochtend? Nee, wat nie, nie ons nie. Ja, nee, kyk. Ek het nie so vroeg in die ochtend hart, weet jy, ek het moest rug, ne? Ja, allemaal het maar rug. Ja, maar kom ons met muziek en is WhatsApp, for non-blondes.

0: good vibes in.
1: Ja, let the good vibes in. Loco van Apple. Ja. Nou toe, kom ons gaan aan. Ja, ABBA is volgende. Take a Chance on Me. Ja, soos julle weet, die wat is daar, die verhoogstuk Mamma Mia is nou nog aan die gang hier so in die Kaap. By die Nico of die Aardskip, Nico Milan, ou naam, Aardskip, ja, en die mense sê, dit is al redelijk goed, ja, maar ze vol bespreek, daar is, ja, uitverkoop alle vertoonings, wat eigenlijk baie goed is, ek is baie blij daar hoor, dit wijs nou maar net dat die kunste wel nog bestaan het, ja. Ja, ek is al een beetje bekommerd geweest, want nie met, as nie van die groot producties, bekende producties nie, maar ja, dus is een riem onder die hart. Take a chance on me, Abba. If you

Ja, en dit is dus zo'n 46. Die volgende hier op mijn speellijst is een groep met naam van Bowling for Soup in die 1985. Nou, als ik dit nog niet mis het nie, was dit ook een boek titel 1985. Ik ben niet gaan zeker maken van mijn feiten, maar die boek is geschreven baie lang terug. En dat gaan oor die toekomst. En blijkbaar is dit redelijk accuraat van wat gaan gebeur. Het is nog niet soos a fortune teller nie. Dit is maar net die persoonse projectie van wat gebeur, wat hy dink, wat gaan gebeur in die toekomst. En volgens kenners is hy redelijk accuraat. Hy het het gesê van die oorlog in Rusland en Ukraine. Ek dink die persoon was Russies gewees, as ek reg onthou. Ja, ek sal bietjie gaan kyk, dan kan ek jou net daarvan sê ook. Maar in elk geval, Bowling for Soup 1985.

0: John Legend, daar zo in my mind. Om de 8 uur, dan, of 7 uur liever, dan kijk ons naar ons nieuws. En ja, ons is amper daar zo, nog zo'n paar secondes. Dan gaan we eens een beetje gaan kijken daar zo wat aangaan in onze nieuwszaken. En ja, tot tijd en wijl gaan we jouw gezelschap houden. Maar ja, kom ons gaan doen wat aangaan daar zo in ons nieuwszaken. And thank you very much, Zoe. Zoe is also here with us all the way from the UK. She's coming back to South Africa, coming to visit Durban, mom, and so forth pretty soon. Hi, Zoe. Yeah, I'm happy to hear that. And yeah, I'm sure you are looking forward to your visit to sunny South Africa from the cold England. But anyway, all right, let's pay our attention to the news.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in die hoofnuus hierdie uur, die regter-president van Gauteng het beslis dat regsekerheid verkry moet word oor die hantering van ongedokumenteerde migrante. Die Suid-Afrikaners wat saam met 15 ander mense in die noorde van Mosambiek ontvoer is, is ongedeerd vrygelaat. En die minister van vervoer sê sy is tevrede met die vordering wat tot dusver gemaak is met die opgradering van die N2. Goeiemôre, dis donderdag die 8ste Oktober en ek is Ian Miller met die CW nuus. Die regter-president van Gauteng, regter Aubrey Ledwaba, het beslis dat regsekerheid eers verkry moet word oor die hantering van ongedokumenteerde migrante en asielsoekers voordat verdere aansoeke aangehoor word. Die beslissing is gemaak nadat 2 regters van die Gautengse Hooggeregshof teenoorgestelde beslissings gemaak het oor die kwessie. Die een het beslis dat die aansoekers wat aandui dat hy om asiel wil aansoek doen onmiddellik uit aanhouding vrygelaat moet word. Die ander regter het in 'n onafhanklike saak nie die ongedokumenteerde migrante dadelik vrygelaat nie, maar aan die Departement van Binnelandse Sake opdrag gegee om die betrokke asielaansoeke dadelik te verwerk. En dan die Konstitusionele Hof het in Julie aan of een paar dag beslis dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer weggewys of aangehou en gedeporteer word voor behoorlike prosesse nie gevolg is nie. En het is net 'n groep mense wat buite die Departement van Binnelandse Sake en Vlugtelingsentrum in Durban betoog het teen die verwerking van asielaansoeke vreedsaam uitmekaar gegaan. Gemoedere het vroeër hoog geloop toe hulle geëis het dat die proses gestaak word terwyl honderde buitelanders in rye gewag het om hulle asielaansoeke te voltooi. Die departement sê die aansoeke wat sowat 150 asielsoekers van Bangladesh, Somalië en Ethiopië is wel verwerk. Nog 300 ander is gevra om die perseel te verlaat weens die gespanne situasie. Die Suid-Afrikaners wat aan die begin van verlede maand saam met 15 ander mense in die noorde van Mosambiek ontvoer

Tom Jones, What's New, Pussycat. Ja, ja, of dat het nooit al gespeeld, of zo een week geleden, denk ik, als ik het echt moet doen. Katie Mello, The Closest Thing to Crazy.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: www.yostasi.net.
1: Jou boeremusiektreffer op jou stasie.
2: Dat sê, dit was jou boeremusiektreffers gewees, altyd lekker, en as het die mens het in een lekker by hierdie naweek, kuier ons natuurlijk daar by Mekor, Taika Valley, Build Your Dream, BYD, en kom kuier saam, ons gaan lekker boeremus rolls braai, kom toetsbestuur, BYD, se splinter nieuwe voertuie, daar is iets van klein tot groot, tot die nieuwe bakkie, oh, prachtig, prachtig, en ja, kom kuier saam met ons, hier op die klanke van jou stasie, ons gaan rechtstreeks daar vanaf uitsaai, en het gaan rechtig waar sommer een awesome dag wees, so, moet het die misliep daar in tegevallei, jy gaan het groot sien, al die takke is al by mekaar, Suzuki, Mitsubishi, en hele tutti frutti, kom ons betaal die rekeningen net aan na Desmond Wells, met Meisie van my drome.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Experience quality service with Mekor BYD Taika Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.mekorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Taika Valley. Build a lifetime of memories.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kom ons kyk gou vir Oulaas na die verkeerssake. Daar in Gauteng, 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor Ruggel Drive. Skouerbaan is geraak. Dit is druk verkeer daar. Kyk maar vir 'n alternatiewe roete. Ook 'n ongeluk op die N1 suidwaarts voor Ruggel Drive. Middelbaan is gesluit ook. En dan is Silsanne voertuig op die N1 noordwaarts voor Garsfonteinpad is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, 25 meter terug, een ongeluk op die N2 noordwaarts na Ongweni pad. Rechterbaan is versperd daar, wat een bykie verkeersopeenhoping veroorzaak. Kaapstad verkeer, steeds net te sils aan een voertuig op die N2 inwaarts by Hospitaal Bend, is nou opgeklaar. Ons kyk gou hier wat ons ander bron vir ons sê, geen opdatering wat dit betref. Dit is jou verkeer vir nou, wees toch maar voorzichtig en hou die veiligheidsgordel aan en ja, dit raak nou weer spitsverkeer as die mense begin huis toe gaan.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.

0: Nice FM, Nice.
1: Wel, dat is een hartelijke goeiemorgen. Jy is ingeskakel op Harties FM, dis Hein Samuel hier op jou gunsteling radiostasie. En dis tyd vir jou nuus om 4 op Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

Goedemiddag, mijn naam is Heinders. Geschakeld bij uw gunsteling radiostatie. Ons kijkt naar dit wat gebeurt in Eunice om 4 vanmiddag. En dat is op Harties FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Hallo, goeiemôre aan jou. Jy is ingeskakel op die sender van Harties FM, jou stansie en Riebeek Vallei Radio. Dis tyd vir Huiswaarts saam met Dain en ja, ons vat jou huis toe op hierdie betrokke donderdag vandag, die 8 Oktober. Lekker interessante program, ons gaan binnen een paar minuten gesels met een speciale groep, een sanggroep, Splinterniet, en kraak vast op die muziektoneel. Die groep sy naam is A+. Hulle kom daar van Britse wereld af, ons gaan nou met hulle gesels en dan gaan ons bykie met hulle gesels, ja. En dan gaan ons bykie met hulle gesels oor hulle loopbaan en muziek loopbaan. So bly gerus ingeskakel en dankie dat jy saam kuier. Ons gaan so 4:15 se kant, gaan ons gou bykie woordraai doen. Hallo julle. En dan gaan ons gou bykie met jou gesels natuurlik in daardie speletjie. Julle ken al die speletjie, woordraai is maklik, nee. 5:00 se kant is dit nie tyd. En daarna kyk ons na jou streeks weer. En so net na die streeks weer is dit vir 'n uur lang tyd om bykie te gaan stilstaan by motors in ons motorprogram. Natuurlijk een rat, wat met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group rated number one in service. So ja, kom ons begin die program met die verkeer. Ons kyk gaan vanaf wat op die paaie aangaan, dan gaan ons een handelsbreek neem en dan is het tijd vir ons onderhoud in die kollig.

Goed, ons begin vanmorgen in KZN, dus KwaZulu-Natal natuurlijk. Ons luisteraars daar, die N3 Noord, die afrit bij Ashburton Wisselaar. Een stilstaande voertuig op die N3 Noord is net na die afrit bij Ashburton. Die linkerbaan is tans gesluit, so rijd voorzichtig daar. Dan terug in Gauteng, die N1 westelijke voorbijgang in noordelijke richting, die afrit bij Albertina Sisulu-straat. Een stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Albertina Sisulu. Dan die N1 Pretoria Hoofweg, ook in een zuidelijke richting daar. Die afrit vanaf Ellendale, ons gaan daar stilstaan. En dan daar, lijkt het voor mij, is ook een stilstaande voertuig. Dan die N1 Pretoria Hoofweg, in een zuidelijke richting. Die afrit vanaf Ellendale, lijkt het voor mij, dat was een ongeluk geweest daar. Een ongeluk op die N1 Zuid, net voor die Bekloe Wisselaar. Twee banen uit die 5 is tans gesluit. Ik vind dat ze een incident gaan rapporteren daar op die... dit is op die N1 Danioberg snelweg. Een incident in de zuidelijke richting. Is die afrit vanaf Garsfontein. Die afrit vanaf Garsfontein, daar is een probleem daar. Met een stilstaande voertuig. En dan kom ons kijk net gauw vinnig naar KwaZulu-Natal. Hier is ook een probleem, ons kom weer terug daar. Die N3 Noord, een stilstaande voertuig daar. Op die afrit bij Stokbul. In Kaapstad, ons luisteraars daar van jouw statie, neem alsjeblieft kennis van die N2 ingaande in de westelijke richting. Dus die afrit vanaf Airport Approach Road. Obstructie daar op die N2 ingaande bij daar die afrit. Ik denk dit is rondloper dieren als baie van hulle in die omgeving. Dan ook die N1 ingaande afrit bij die M5 Koeberg Wisselaar. Dat is eigenlijk die afrit vanaf die N1. Baie druk verkeer tans daar op die N1 ingaande bij die afrit. Rij net voorzichtig in daar die area. Kom, ons neem vinnige handelsbreek en dan is het tyd om te gesels. Wel, dan gaan ons een stukkie mystiek maak eerst. Billy Joel en dan gesels ons met ons kunstenaars. MUZIEK

Tobias Poortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: ons weer eens terug aan jou hartelike goeiemiddag. Dis nou in die kollig hier op Harties FM, jou stasie, as ook die sender van Riebeek Vallei Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap. En dis tyd vir ons onderhoud met baie interessante sanggroep met die naam van A+, of is het A+, ek is nie seker, kom ons hoor self by julle. Dis hartelike goeiemiddag aan Drian en Mianke, hoe gaan my julle?
1: Goed. Het
0: is lekker om hier
1: te wees.
0: Ek is net seker, jou koffoon, wacht een bykie, kom ons probeer daar. En probeer gauw weer vir ons daar? Nee, ek wil nie werk hier. Man, wat is fout daar? Kom ons kyk. Hou vir ons net een bykie vast.

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: 1327 met reën weer wat in die vooruitsig is vir Maandag. Daar in Riebeek Wes met 'n maksimum van slegs 21. Dit is dan jou streeks weer moontlik gemaak en aan ons deurgegee deur my selfoon. Ja, ek weet nie, daar is 'n probleem met die Suid-Afrikaanse weerdiens webtuiste. Ons kry nie inligting daar nie. Ons sal maar kyk wat ons vanaand later gaan doen. Miskien moet ons ChatGPT raadpleeg ook in die verband. Die behandelingsbreek en hier dan na is het tijd vir inrat.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Aspire Sport Travel, jou ouders is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Natuurlik veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en ook toere. Ons doen verskeie types toere. Natuurlik van akademies, kultuur tot sport. Dan rugby, 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Dan jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in die leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan Rey Bester op 071-766-7752. Dis Johan Rey Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
5: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Four Ways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

is Paris en ik ga. Wat maak je bang? Vrij maag, vrij donker, jouw kom van.

the keys of my tail. I grab myself. Maar het weet je wel. Hierdie is jou start.

straat. Blij zus die ochtendlucht. Blij helder, waarom ook van de zul jij nog altijd terug?

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.net.

0: speel jouw statie.
1: Biki Engels, Biki Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.

Asse, jy's deel van daai nasie. Hier by jou stasie. Saam met my Benny B, lekker musiek, meeste van het rock, so moenie weggaan nie. Daarso is natuurlik Bob Seger wat voorlê, Billy Joel, Chris Christofferson en so voorts. So en dan begin ons dan Wang Chung ook natuurlik en maar ons begin sommer nou met Kiss. I was made for loving you.

I say Starship daarso met nothing's gonna stop us now hier by jou stasie waar jy saak maak. En dit is natuurlik Mickey Thomas en Grace Slick wat die sangers daar was. Grace Slick wat so mooi improvise op die einde van die song daarso en natuurlik Craig Chakwiko die briljante gitaarspeler ook daarso van Starship. En ja, dis al weer tyd vir my om te groet. Ek hoop jy gaan lekker slaap vanavond en jy het een lekker naweek wat vir jou voorlê, iets om na uit te sien, ek geloof so. Ou sien ons maar altyd uit van die naweke, maar in elk geval ja, ek hoop alles loop soos jy dit graag wil hê en dan gesels ons weer volgende donderdag, onthou 7 uur, dan maak ons weer lekker muziek en ons dalk weer een mini concert vir jou en een raaisel ensovoorts. Ek gaan nou uitgaan met uitspeel nie, maar ek gaan volgende is Toto en Antina Turner en as daar nog tyd is Tear for Fears en Mariette met One Night in Bangkok, so daar is sy mag het met jou goed gaan en alles van mooi is en may the force be with you, hier is Toto, tot ziens.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

Geen dolheid begraven leef. So standvastig en oprecht, een droom van lang geleden.

0: ze leeg had. Maas bak gaat hier op verschaat. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg had. Maas bak gaat hier op verschaat.
1: Trek hem in, trek hem in. Kap, kap, kap, kap.
2: Hey!
3: Ladies and gentlemen. Please welcome

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zo staan.

0: mijn nooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn nooi.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Leuwater ligt achter mij, Leeuwbergen ligt voor kan mij. Onder op je vier, toe veel je liefde. Wanneer mij, hoe kan ik als mijn hart zo scheer? De chip stil blijft.

0: dag een toe.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans, dat jy stop, so